0: toe. Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die

0: Dit was Lee Cole met Ice Cream, net voordat het ons ook gehad vir Tyler, wat sê hier sit, en ons het vanmorgen begin met Build the City van Starship. Dit is nou so 13 minuut na 5, kom ons kyk so'n bykie na die weer vir vandag, ding jy nou nie, seker is wat om aan te trek vanmorgen nie, ek moet sê, lekker koud en nat vandag, dit sal seker later opklaar, maar ons sien uit na reënerige dag vanmorgen, heel wat reën al reeds geval. Ons begin in die strand, Helderberg, Area Gonsbaai, Soemers het west, op die oomlik so 14 grade met bykie reën daar buiten, so wees maar versigtig wat die paai aan betref, is glad, en heel wat takke en goedjies wat op die pad lê, op pad hierna toe, moet ek sê, so wees maar versigtig daar. So as kyk na die, 60% kans vir reën vandag, om by 15 mm wat, 5 mm wat gaan val, skies, 5 mm nie, 15 nie, en sterk wind wat ook op pad is, stormroomachtig, so 10 knope, nee, allemaal by 18.5, net so bykie onstuimige windjie wat vandag gaan waai. Temperature op die oomblik so 14 grade, en ons sien uit na vandag, een maximum van 16 grade, minimum van 12. Morgen een bykie koelerige dag met koue weer wat op pad is. Die reën wat lyk my opgaan klaar, maar bewolkte dag van morgen. Maximum 14 en minimum van 7. Dan sondag lyk het of ons so bykie sonskyn gaan heen, maar nog steeds koelerig. Temperatuur is slechts 14 grade, minimum 6. En dan maandag ook nog koeler met bewolkte weer. Temperatuur maximum 13 en minimum van 6. En ek sien, dit gaan voortduur tot en met donderdag. Donderdag gaan ons eers so bykie warmerige weer hee, maar koelerige weer op pad, so hou maar die baiekies, struikies aan en bly warm. Dan wat gebouw aan betref, ook reënerige dag wat voorlewe vandag, so 60% kans vir reën met 5 mm wat verwag gaan word, ook so onstuimige windjie wat kan waai daar in gebouw. Op die oomblik so 12 grade daar buitenkant met bewolkte weer en reënerige weer op pad. As dit nie nog steeds reën daar nie. Temperature vandag een maximum 15 en een minimum van 10. Morgen het ons ook een reënerige dag met bewolkte weer wat verwag word vir morgen. Maximum 14 en een minimum van 7. Sondag lyk het of het bykie sonskyn gaan wees. Ons kan seker lyk my daar een bykie weer was goed was sondag. Maar temperature laag met een maximum van slechts 14 en een minimum van 6. Maandag het ons weer koelerige dag met bewolkte weer wat op pad is met temperature slechts 13 en een minimum van 6. En dit deur voort tot en met donderdag lyk my eerst donderdag. Donderdag gaan ons een bykie sonskyn hee. Dan is Stellenbos ook vanmorgen heel wat reën op pad, so 60% kans vir reën en 15 mm wat gaan val, so heel wat reën op pad daar vir Stellenbos. Onstuimige windjie ook so 10 knope, om en by so 18.5 km per uur, en vandag kan ons uitsien na een maximum van slechts 15 grade met bewolkte weer en een minimum van 11. Morgen baie nie selfde weer met bewolkte weer, ek wees nie seker of het nog aan reën morgen nie, maar is dichte wolke wat ons gaan heen Stellenbos. Temperature maximum 14 en een minimum van 7. En dan so ook vir sondag het ons sonskyndag, maar koelerig, maximum 14 en een minimum van 6. Maandag koelerig met bewolkte weer 13, maximum en minimum van 6. So ons het koelerige naweek wat op pad is en het gaan eers hier teen woensdag, donderdag lyk my eers bykie opklaar as ons eers weer bykie sonskyn weer gaan het teen dan. Wat Kaapstad dan betref, op die oomlik so 14 grade ook, heel wat reën op pad, so 60% kans vir reën en het is meestal deur die loop van die ochend tot en met 11 uur, 12 uur kant, so 5 mm wat kan verwag word. Ook so omstuimige windjie van 10 knope, 18.5 km per uur. Vandag het ons ook een bewolkte dag met reën daar in Kaapstad. Maximum slechts 16 en een minimum van 13. Morgen baie nie selfde, maar ek denk nie dit gaan reën nie, dit sal seker opklaar op morgen. Daar in Kaapstad, maximum 16 en een minimum van 10. En so ook vir sondag het ons een sonskyndag, maar koelerig, maximum 16 en een minimum van 10. En die 16 bly so recht deur tot en met woensdag. So ons gaan nie warmer kry, 16 grade daar in Kaapstad nie. As ons kyk na die sonsopkomst vanmorgen, as daar een sonnetjie gaan wees, het lyk maar grysrig vanmorgen, het lyk na so 12 minuten voor 8 vanmorgen, gaan die sonnetjie op en vanavond gaan die son onder so 20 minuten voor 6. Dit is wat jou weer omtref vir vandag en vir die rest van die week. Kom ons loer so vinnig na die verkeer. Ek sien ek het so paar probleempies al reeds as gevolg van die natte toestande. Ons begin hier in die Helderberg, lyk nie of daar enige probleme is, sover nie, alles loop glad hierso, daar die paai is maar glad. The starting off at N2 outbound, direction eastbound, there is a crash on the N2 outbound after the ramp to Boeing Road, right lane is closed, expected delays. Then also on the N2 outbound, direction eastbound, there's a crash on the outbound after ramp to Kells River Road, R300 South, expect lane closures, drive carefully. Dit is al wat ek op hierdie stadium vir jou het. If you got anything that if you on the road and you got something to report, please let me know on our WhatsApp line. It's 021-100-6936. Yeah, anything that would be great, or you can just joining in, that would also be great. Just after this het ek vir jou Arno Hofmeyer en Jackie Vibes wat sê, is dit liefde?
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
2: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: Just Friends by Keely Crocker. And before that, we had Maroon 5 with Don't Wanna Know. Welcome, you tune into Office Hours on Helterberg FM 93.6. Stay tuned, 20 past 10. I'm having a chat with Chef Pete Goff Wood, and we are going to be talking about Fire Control 101 on the weekly insert with a pinch of salt. So stay tuned for that. But it's just reached 10 o'clock on Helterberg FM, and it's time for your news.
1: Helterberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Die Reservebank sê Suid-Afrika se finansiële stelsel bly bestendig. En die nasionale vergadering keer die wysigingswetsontwerp op verdediging goed. Goeiemôre, ek is Mariana Keizer met jou 10:00 nuus. Ons begin met jou hoofstorie hierdie uur. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die land se finansiële stelsel bly oor die algemeen veerkragtig ten spyte van meer uitdagende finansiële toestande en monetêre beleid weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die Reservebank se jongste halfjaarlikse verslag oor finansiële stabiliteit sê die land is meer blootgestel aan wisselvallige kapitaalvloei omdat buitelandse beleggers plaaslike bates verkoop om veilige belegging bestemmings te soek. Die bank se president Leseya Kgangoya sê die olieprys skok sal na verwagting steeds druk plaas op inflasie.
3: The world economy is in for a bumpy ride, taking South Africa along with it. There isn't much we can do to stop global shocks, but we can nurture resilience so the system survives shocks and keeps on working. The current shocks seem to be reiterating the lesson we have learned over many previous shocks.
0: Die nasionale vergadering het die wysigingswetsontwerp op verdediging goedgekeur wat die verdedigingswet van 2002 wysig sodat dit in ooreenstemming met die uitspraak van die konstitusionele hof kan wees. Die hof het bevind

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Lekker ene van UB40, I Got You Babe. Maroon 5, saam met Zawas daar, What Lovers Do, en ook geluister na Mionet 40 en 1, met amper 41, maar die liedjie se naam is 40 en 1. Op Helleberg FM, amper tyd vir my om tot ziens te sê, 20 minute voor 3, hierna lekker ene van Eric Prydz. Nee, hier is hy sommer op Helleberg FM.

0: It's the Holly Slank Cool Woman in the Black Dress on Helderberg FM 24 minute na 4. Dit is jou keuse, dis jou teerpad treffer vanmiddag oor 93.6 FM. Oomans is volgende.
1: Goeiemiddag, Oomans.
0: Hallo.
1: Alweer vrijdag, teerpad treffer tijd. En sikke type van my gaan maak, hier kom maar, die eerste ene keer is. Goed, ek, Sam van Elvis. Die tweede ene keer, dat jy nou nie daarin kan kry. Do you want to dance? Ooh. Van Tafferichan. Dank je voor je programma. Lekker dag verder. Hou lekker na week. Pas jezelf op.
0: Dank je, Wim. Ons maak so hier. So kom Elvis, Elvis Presley. Good luck, charm. So op hierdie vrijdagmiddag.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Ons is